0: Wij zijn de Terrai Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij Astro's Country Radio.net.
1: Dit in. Tim is dol van Tu. Hij vindt cool om met zijn spelcomputer de rivier bevaren. Het liefst zou hij het echt doen. Tim heeft hiervoor te weinig chi. Hij is geboren met een halve batterij. Tim heeft een chi-stofzelingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland een kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: You're swinging brown eyes, look at me, though you talk a melody. Oh, we just met, but girl, it feels so right. You had me, cause it first.

0: Hey, ik ben Dwayne Vrede voor Smex Muziek en nu bij Cross Country Radio aan het adres.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat een vader hem van het balkon had gegooid. Die verblijft in oude opvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bond en mouw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Uren brachten Rora met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in oude opvang. Rashid woont in maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlast

verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo...

erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: It is Crossroads Country Radio.

0: Things are bright and we'll abandon black.
1: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

We zeiden, als jij erbij bent,

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

inside, little known.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

We zijn weer geland. Ja, waar zijn we dan in geland? Nou, we zijn weer geland in the country. Back to the country. Je hoorde de formatie Alabama. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op mijn programma. En ik moet zeggen, ik ben een beetje ziek. En dus zult u vragen van, wat heb je dan? Ik heb last van country koorts. Dan denkt u, country koorts? Wat is dat dan? Nou, ik zou je vertellen, ik was afgelopen vrijdag. Was ik in Tivoli Vredenburg. Waar country koorts de Honky Tonk Night deed. En wat is Country Chords? Country Chords is een podcast. Die kunt u vinden op Spotify. En ook als u gewoon Google in tikt Country Chords, dan komt u ook bij hun website. Ik zou zeggen, als u een echte country liefhebber bent, ga daar eens naar luisteren, want daar hoort u zulke mooie gesprekken. Waaronder een niet de laatste, maar de ene laatste podcast met Waylon en met Keenan Chuck over de pedalsteel. Echt zeer de moeite waard om dat te gaan luisteren. Maar goed, weer leuke gesprekken gehoord afgelopen vrijdag. Ontzettend mooie muziek gehoord van Waylon en Nathan Kip uit Texas. En de Ramblin' Boots was een topavond. Goed. Dat ook een beetje met Back to the Country. Ja. Shania Twain, die kunnen we daar in dat vakje ook wel plaatsen. Momenteel erg druk met haar optredens in Las Vegas. In het casino. Hier een oudje van de, maar wel een enorme hit. No one needs to know.

Zo, wat een gewild op de vroege morgen. Gedaan door Roy Orbison met Born to Love Me. Zou je maar gebeuren, hè, dat je iemand tegenkomt waar je dat gevoel bij kan krijgen. Er zijn veel mensen die dat hebben, maar ook mensen die dat niet hebben. Maar hoe dan ook, het begint allemaal om het van jezelf te houden. Want als je dat niet doet, kan je ook geen liefde geven. Dat is ondergetekend. Dr. Anders. Ja. Nou, we gaan maar over tot de orde van de dag. Ik ben trouwens helemaal vergeten dat we zitten natuurlijk nog in de maand juni. Daarin is de maandartiest Blake Shelton. Ieder uur een nummer van hem. En in de dubbeldraai hebben wij Skeeter Davis. Daar twee prachtige nummers van. En natuurlijk de inzending van Han. Maar die hoort u na het weerbericht van 10:30. Hoort u drie nummers met één overeenkomst. Ik ga u straks vertellen wat dat is. Maar eerst een verzoekje van het lijstje van Johan. Of ik El Grant wil draaien met Roses Are Red. Of ik dat voor Joyce wil draaien. Die is verhuisd naar een andere stad om haar toekomst en om haar rust te vinden. Nou, chapeau zeg je, Johan. Je bent goed bezig, Joyce.

Ja, Koos Bloemsma hoorde u hier. En die draaiden we op verzoek van Jan Heg. En deze Koos die komt af en toe nog wel eens voorbij. Is helaas niet meer onder ons. Want wie was die Koos Bloemsma? Was geboren in 1952, Emmerich Kompaskum. 19 december 1980 overleden. Hij was een Nederlandse zanger en gitarist en lid van de bands Bucket Company en Black Lake. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste gitaar en speelde in de jaren 60 in verschillende bands zoals die Buckle Company en maakte in 1975 de overstap naar Black Lake. Naast zanger was hij ook songwriter en schreef onder andere een nummer voor het nummer Boer Harms. Ik kom Boer Harms en ik kom Udrenthe en ik hoor van disco. Ja, van de Dutch Boys. In de nacht van 19 december om 1:30 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk. Hij werd 28 jaar. Ja, dan kan je ook verliefd worden. En een van je eerste bezoekjes hebben en blijven overnachten en een heerlijke ontbijt krijgen. En dan ook nog een stukje country opvoeding. Dat gebeurt er allemaal bij Hester en Bjorn. Ja, Bjorn, je zult denken van, nou, ben ik dat? Ja, dat ben jij. Ik begrijp dat je een klein beetje country les krijgt. Nou, een advies van mij. Ga samen met jouw Hester een film kijken. A Star is Born. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar ga die samen kijken. Die is vast nog wel ergens op te duiken. En dan krijg je een lesje in de country en een lesje in de liefde. Deze is voor jullie. Veel geluk samen.

staat als een paal boven water, om het zo maar te zeggen. Country Strong, je hoorde de eerste van Blake Shelton. En daarvoor Lady Gaga samen met Bradley Cooper in Always Remember Us This Way. Gaan we naar een dame die, wat was dat, 1978 een prachtig album uitbracht. Onder de titel Love Me Again. Ik heb het over Rita Coolidge. Daar draai ik Hello Love Goodbye van. Prachtig nummer.

Ja, Willie Nelson en Friends, daar komt het van vandaan. Ray Price hoorde u hier samen met deze ondergetekende Willie Nelson in Nightlife. Ja, ook een grootheid in de countrymuziek natuurlijk, die Ray Price. Mogen we ook best wat meer van gaan draaien. Maar we gaan toch terug naar de wat nieuwere, althans. Ik zal eens kijken hoe oud dit is. Oh ja, The World Can't Wait. Dat was een album van Waylon uit 2018. Toen deed hij ook al lichtelijk een poging om de country weer wat terug te brengen. Was natuurlijk na dat avontuur van het Songfestival met Ilse als zijnde de Common Linnets. Maar Shadow in the Dark staat op de verzoeklijst van Johan. Of ik die voor Brandon wil draaien. En hij schrijft erbij een supermeid met een hart van goud. Maar Brandon lijkt me een beetje een jongensnaam. Maar goed, het kan. Je hebt wel meer meisjes-jongensnamen zoals René. Om een idee te geven. En Kees. Je hebt meisjes die heten Kees, maar ook jongens die heten Kees. Zo kan het geschieden. Maar hier is in ieder geval Waylon met Shadow in the Dark.

0: Shadows in the Dark. Prachtig. U hoorde Waylon.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, we gaan eens even kijken op het lijstje. Wij gaan naar 11 juni. Wilma Burgess en Tumbleweed Smith. We gaan naar 12 juni. Chris Young, Junior Brown en Penny J. Dan zie ik op 13 juni Howard Vokes staan. Mary Lou Turner. En op 14 juni Janie Black. We gaan naar 15 juni Leon Payne. Waylon Jennings. Parker M. McCallum moet ik zeggen. Parker McCallum. En op 16 juni Terry Gibbs en Billy Chris Craddock. En dan gaan we naar de last but not least. Naar de 17e juni. Mickey Guyton, Monty Good en Red Foley en String Bean. Nou, we hadden net Waylon. En we krijgen nu weer Waylon. Maar dan Waylon Jennings. En wat gaan we van hem draaien? Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik moet even spieken of ik dat wel goed zeg. En volgens mij zeg ik dat wel goed. Want in 1977 had de formatie Fleetwood Mac het album Rumours. En op dat album staat het prachtige Songbird. Maar dat gaf Waylon Jennings ook inspiratie om dat nummer op eigen wijze te vertolken. En dat is terug te vinden op zijn gelijknamige album Songbird. Hier is Waylon Jennings met Songbird. MUZIEK

precies, John, in welke vorm dan ook. Het is altijd goed om weer thuis te komen. Op je eigen plekje. Je eigen bedje. Je eigen wc-potje. Dat hebben we toch allemaal. Dat we toch het lekkerste zitten op ons eigen toilet. Dat denkt u, waar heeft hij het over? Maar dit is wel een feit, hè? Ik zie u denken nu, ja. Maar, ja, eigen haard is goud waard, toch? Precies. En dat is precies wat John Denver een beetje probeert te vertolken hier in Back Home Again. Op verzoek van de Hattie, die daarbij zegt, goedemorgen Zutphen. Ik zeg, goedemorgen Snake. En daaronder kwam een verzoekje van Jan Heg om Daniel O'Donnell te draaien met One Day at a Time. Nou, we gaan luisteren hoe Daniel het daarvan afbrengt.

blijft toch een hele grote zangeres dit. Emmy Lou Harris met de Brand New Dance. En daarvoor draaide ik Daniel O'Donnell op verzoek van Jan Hecht met One Day at a Time. En van het verleden gaan we weer een stukje terug naar het heden. Althans, 3 jaar geleden kwam Chris Stapleton met het prachtige album Higher. Daarvan draai ik het mooie The Day I Die.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

een van de laatste kunstjes van Raoul Malo. Ik wil niet zeggen met de Mavericks. Althans, het is natuurlijk wel de Mavericks. Maar daar is en daar was Raoul Malo natuurlijk de leadzanger van. Maar na het overlijden op 8 december heeft de band toch weer... ja, hoe zeg je dat? De draad weer opgepakt. Misschien moet ik het zo een beetje vertellen. Eigenlijk op het moment dat Raoul heel ernstig ziek was en thuis aan het... althans, wat men toen dacht aan het herstellen was, hadden ze een tribute. Speelde de band, of had de band een optreden met gastoptreders die de nummers van de Mavericks vertolkten. En dat waren Emily West en James Otto onder andere deel van. En met deze twee gaan ze toch op tour. Ze zijn bezig een tour te plannen door een world tour. In ieder geval door Amerika en Europa. Om toch de muziek te omarmen van de Mavericks. Maar dan door anderen gezongen. Maar wel eigenlijk, ofwel door de band natuurlijk gespeeld. Dus ik zou zeggen, hou hun site in de gaten. En dan kunt u zien wanneer ze Nederland aandoen. Maar daar zal ik u ze ook zeker wel van op de hoogte brengen. Tijd voor de tweede van de maandartiest, Black Shelton. De tweede die ik van hem ga draaien is het nummer Corn. En eens even kijken, dat is terug te vinden. Nou, kan ik dus even niet zien. Dus denk een keer door het management gestuurd, want er staat een bepaalde info bij die ik niet met u kan delen, maar we gaan hem in ieder geval draaien. Hier is Korn.

Ja, this is me missing you. En nou moet ik me echt wel schuldig blijven van wie nou het origineel is. Want we kennen hem natuurlijk hier voornamelijk van James House. Maar eens dus kijken of ik daar wat van kan vinden. Dit dateert van 2014 van het album Shape 'Em In. Je hoorde Alan Gregory met This Is Me Missing You. We gaan zo langzamerhand naar de weerberichten. Eens kijken hoe het weer zich de aankomende dagen gaat houden. Maar ik kreeg in het mailtje van Johan nog een verzoek om een extra nummer te mogen aanvragen voor Ellie. Ze wordt 80 jaar en dat viert Ellie in het Café Het Hart op zondag 14 juni. Dus vanavond dus. Althans, mocht u in de herhaling zitten op woensdag, dan is die avond natuurlijk al geweest. Het verjaardagsfeest begint om 3 uur in de middag tot en met 6 uur. En ik hoop dat ik dan de downloads binnen heb als het verjaardagsfeest begint. Want dan zou dat een zeker mooi cadeautje zijn voor Ellie. Ellie! Nou, waarschijnlijk luister je dit dan af. Zou ik zeggen, Ellie, een geweldige leeftijd, 80 jaar. En blijf vooral gezond en een hele fijne verjaardag. En dit nummertje heeft Johan voor je aangevraagd. Purple Rain van Dolly Parton.

0: dat op die leeftijd, hè? Want dit is nog niet zo heel erg oud. Dolly Parton met Purple Rain, terug te vinden op haar album Rockstar uit 2024. En er waren al, natuurlijk van Prince, dat nummer. Er waren natuurlijk al een aantal mensen voor haar die dit vertolkten. Zoals Dwight Yoakam en Lee Ann Rimes, die het ook eens heeft vertolkt. Wanneer ik naar de klok kijk.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Het is wisselend bewolkt met eerst regionaal enkele buien. Later vandaag is het overal droog en de temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. Ook morgen is het koel voor de tijd van het jaar. De dagen daarna wordt het stapsgewijs warmer. Aan het einde van de week wordt het zomers tot tropisch warm. Daarbij zijn de kans op onweersbuien. Aan het begin van de middag komt vooral in de oostelijke delen van het land nog een bui voor. Verder verloopt de middag droog met een mix van zon en stapelwolken. De matige, aan zee vaak vrij krachtige noordwestenwind voert relatief frisse lucht aan. De maxima komen uit tussen de 16 graden op Texel en de 19 graden lokaal in Brabant en Limburg. Hiermee is prima weer voor een fietstocht, een wandeling of bijvoorbeeld tuinieren. Vergeet de zonnebrandcrème niet. Tijdens zonnige periode is de zonkracht 6. En hoewel het zeker niet onbewolkt is, kun je wel verbranden als je een tijdje buiten bent. Nou, vanavond is droog met wolken, zon. Zonsondergang is in deze tijd van het jaar pas om 10 uur. In de nacht neemt de bewolking toe en kan hier en daar wat motregen vallen, vooral in de noordelijke helft van het land. De minima komen uit tussen de 13 graden aan zee en 9 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Ik sla de maandag en de dinsdag over. Ik ga naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag blijft het in het midden en zuiden op veruit de meeste plaatsen droog en is er een afwisseling van zon en wolken. In het noorden is de kans op een enkele bui iets groter. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 20 graden in het noordwesten tot 26 graden in Brabant en Limburg. Ja, en daarna. Donderdag is het zonnig en wordt het op grote schaal 25 tot 30 graden. Op de Waddeneilanden en vlak langs de kust blijft het kwik mogelijk onder de 25 graden steken. Op vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 28 tot 31 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen en onweersbuien. Op zaterdag is het waarschijnlijk nog zomers met een enkele onweersbui. De verdere vooruitzichten hoort u volgende week zondag in een nieuwe Country Moves.

Dan is het tijd voor de plaat. Of drie platen met één overeenkomst. Hallo André, ik heb weer in mijn database gekeken. En deze keer drie songs met het woord jukebox. Zo schrijft Han Kreeftenberg. Inmiddels een vast gezicht of een vast lid van Country Moods. Drie nummers met één overeenkomst. Wij gaan naar het plekje nummer drie en die hoort u als eerste. Alan Jackson met Don't Rock the Jukebox. Eerste release 14 mei 1991 door Alan Jackson op de CD of het album Don't Rock the Jukebox, released in 1991. En op single Don't Rock the Jukebox, schuine streep, Home. We gaan op de tweede plaats naar Fern Gosdin met Bury Me a Jukebox. Eerste release 23 maart 1993 door Fern Gosdin op de studio CD album Nickels and Dimes and Love. En dat allemaal op het Columbia Records label. Er is trouwens... Dat is bij de nummer 1. Dat hoort u zo. Nummer 1 is Joe Diffie met Prop Me Up Beside the Jukebox If I Die. Eerste release 20 april 1993 door Joe Diffie op het album Honky Tonk Attitude. Release 19 juli 1993 op single Prop Me Up Beside the Jukebox If I Die. Tweede kant, I Can't Walk This Line If It Ain't Too Straight. Er is een heel grappig filmpje van dit nummer op YouTube. Zoek dan even op Joe Diffie, Prop Me Up Beside the Jukebox. Dat is de drie nummers met één overeenkomst. Dankjewel, Han.

Beetje honky-tonk ook deze Woody Brunnings. En I am who I am because of you. En een verzoekje van Hattie uit Friesland. Die vroeg of ik dit nummer wilde draaien. Eens even kijken. We gaan ook naar de verzoeklijst van Johan. Want anders kom ik helemaal niet door al die nummers heen. En je kan nog zoveel... voorbereiden. Maar uiteindelijk komt het er dan niet allemaal van om alles te draaien. Maar goed, dat scheelt weer. Dan kan ik het meenemen naar een volgende week. Een verzoekje voor Huub, een superkerel die mijn appartement bijhoudt met timmeren, boren en zeg maar alle onderhoudswerkzaamheden. Heeft de kast bij mij aan de muur gehangen. Nou, en daar ben ik heel erg blij mee. Dus dankjewel Huub. En voor jou draaien we Eva Cassidy met Imagine, het prachtige nummer van John Lennon.

Ja, prachtige klassieker van Randy Travis. On the Other Hand brengt ons bij een verzoekje van Jan Heg. Die wilde graag Billy Joe Royal horen met Down in...

Ja, het lijken wel een beetje de vergeten liedjes antwoorden. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. En daarvoor Randy Travis, On the Other Hand. Maar er wordt ook nog steeds nieuwe muziek gemaakt. Dat herken je natuurlijk van de dames. Lena Wilson, Ella Langley, Luke Combs, Cody Johnson. Ja, noem ze allemaal maar. Cole, weet die? Ja. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk Ilse de Lange. Die ben ja, die schommelt een beetje op het randje van pop, country, Americana. En daar kan je deze ook wel bij betitelen. Haar nieuwe single, Something Good. Ik heb hem wel hier klaarstaan. Crossroads Country Radio.

0: Prachtig, weer zo'n klassieker. Maar dan van de good old Buck Owens, Together Again. We gaan, ik ga eens even kijken in het mailtje van Johan, want daar staat nog wel wat in. En we hebben nog minder dan een uur te gaan. De zanger is al een keer vandaag voorbij gekomen. Aangevraagd door Hattie, want die vroeg Back Home Again aan. Maar hij staat ook in het verzoeklijstje van Johan. Of hem voor Leon te draaien. Die heeft een topbaan bij een schoonmaakbedrijf. En die gaat projecten leiden, als ik dat goed begrijp. Ja. In ieder geval vraagt Johan voor hem aan... Je kunt het raden, John Denver natuurlijk met de Some Days Are Diamonds.
1: Crossroads Country Radio.

Ja, de formatie Midland met Drinking Problem. Nou, ik hoop niet dat u dat heeft, maar... We gaan een nummer draaien van het nieuwe album van Willie Nelson. Ik weet het, hij is ook al een keer voorbij gekomen, samen met Ray Price. Maar Willie bracht onlangs het album Dream Chaser uit... Daarvan ga ik het mooie Wonder What I'm Gonna Do draaien. En het verdient zeker de aandacht, zeker hè. Als je 93 bent, dan nog gewoon een country album uitbrengt. Dames en heren, jongens en meisjes. Uw aandacht voor Willie.

Beetje tegenstrijdig, hè? Drinking Problem van Midland. En dan hoor je deze Blake Shelton met Drink On It. Ja. Als je zelf niet in de hand kan hebben, dan kan twee kanten op gaan natuurlijk. Maar goed. Hoe zeggen ze dat? Drink met mate. Zo hoor je dat betitelen. Dus even kijken. Ik kreeg net nog een verzoekje van Jan Heg in de lijst. Moeten we er nog maar even tussendoor proppen. Had trouwens ook een favoriete country top 3 ingestuurd. Maar die nemen we mee naar volgende week. Want anders kom ik niet weg met het programma. Want die had ik natuurlijk al samengesteld. Jeannette Bodewes. Als ik haar naam goed uitspreek. Komt niet zo vaak, of bijna. In mijn programma komt ze eigenlijk nooit voor. Daar heb ik zo mijn gedachten over. Je hebt af en toe bepaalde voorkeuren. En hoe zeg ik dat? Ja, nee, ik zeg er verder niks van. Ik draai haar hier met From a Distance. Vanwege dus het verzoekje van Jan Heg. En u mag zelf oordelen.

0: Ja, Waylon met zijn Memory Lane, afkomstig van het Time Jumper album.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, als u vanaf begin af aan hebt of heeft geluisterd, dan weet u inmiddels dat de dubbeldraai gaat om Skeeter Davis. Natuurlijk een prachtige zangeres uit de tijd van weleer. Twee nummers van haar uitgekozen. Ik begin met I Don't Want To Love You, But I Do. En als tweede een nummer Gonna Get Along Without You Now. Welke later is gecoverd door Viola Wills. Aha, aha, gonna get along without you now. Maar we gaan natuurlijk mooi het origineel draaien van Skeeter Davis.

Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio. I guess I-

Homecoming. U hoorde de klanken van Bobby Bear. André, zou jij op 14 juni misschien nog een extra nummer willen draaien? Zou ik die mogen aanvragen voor mijn vader? Het nummer van Venice, The Family Three. Als elke traan van mij aan hem, mijn vader, doet denken, zal ik een regenstorm ontstaan in mijn ogen. Luister, papa, hierboven in de hemel. Ik weet niet waar je bent, maar waar je ook bent, jij zal dit liedje horen. Dat hoop ik van ganse harte. En ooit zijn wij weer samen. Ik hou van jou, Johan.

Vince Gill, New Kind of Lonely. En dat komt af van zijn 50 Years from Home en dan End of the Night. En dat deel is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Wat van de week is uitgekomen, is weer vorige week volgens mij Under the Boardwalk van Johnny Reed, welke uitgekomen was. En nu komt hij op de proppen met I Can't Help Falling

Nou, prachtig toch om dat samen met je dochter te vertolken. Ik zag onlangs ook een filmpje dat hij bij zijn dochter ging kijken tijdens een optreden bij op de Grand Ole Opry. Nou, dan kan je heel trots zijn op je kroost, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of hij er zelf wel eens heeft gestaan, maar... Goed, u hoort het. Zijn de eindklanken. We zijn aan het einde gekomen. Nog één nummer te gaan. En daar gaan we er zo mee uit. Rest mij u te bedanken voor het luisteren. Hoop u volgende week weer te mogen begroeten. En mocht u ideeën hebben of u heeft aanvraagjes of zeg het allemaal maar. U kunt dat natuurlijk allemaal kwijt op info@crossroadscountryradio.nl. En daar doen we zeker wat mee. Dus sowieso wordt het gelezen en u krijgt een reactie. En al dan niet, uw verzoekje zal gedraaid worden, mits het country Americana muziek is. We gaan eruit met een dame, woonachtig in South Africa. Haar naam, Gwyneth Duplessis. En zij begint vandaag weer opnieuw van iemand te houden. Oftewel, today I started loving you again. Ik zeg tot volgende week. Dag.

0: We heten u weer welkom bij 2 uur country, bluegrass, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ze zijn er allemaal wel, de mooie stijlen van country muziek. En dat deel ik graag met mijn collega's, want die ga ik ook welkom heten. Leen.
1: Tiemen.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Haro.
1: Fijn dat jij er ook weer bent.
0: Ja.
2: En Johan natuurlijk ook.
0: Ja. En Haro natuurlijk ook weer welkom.
2: Ja.
0: En dan Jos, jij bent weer welkom voor het interview.
3: Ja, goedenavond. Zit ik te ver van het propje af?
0: Nee, niet je neus erin.
3: Goedenavond, luisteraars. Ja, ik ben er weer.
0: Goed, en dan Johan voor de techniek. En Gerrit is er vanavond ook weer bij. Welkom, Gerrit, en de microfoon technicus. Dus, nou, daar hebben we ze allemaal. Oh nee, we hebben Fleury hebben we nog voor social media, filmen en alles. En Patrick is er voor foto's maken. En dan hebben we ze geloof ik allemaal gehad. Oh, en de artiesten natuurlijk. Maar daar gaan we straks even over hebben. Dat komt zo meteen. We zijn begonnen met Del Watson, From the Cradle to the Grave. En Leen, jij hebt weer iets over Down the Road.
1: Ja.
0: Maar daar de artiest die dat...
1: Nou, dit is, ja, als je de titel ziet, dan denk je dat het gaat over mensen met een beperking. Mm-hmm. Maar in 1972 of 73, toen dit werd opgenomen, toen werd dat nog niet in dat verband gebruikt. Ik draai in mijn aandelen in de uitzending altijd graag nummers van bands die mede de grondslag legden voor de Americana. En deze week heb ik daar Manessas voor uitgekozen. Een supergroep die maar een kort bestaan heeft gehad. Met Steven Stills als aanstichter, Chris Hillman als opstoker, Al Perkins, Calvin Samuels, Paul Harris en Dallas Taylor als ondersteuners, maakten zij 2 studioalbums. En van het tweede album, Down the Road uit 1973, waar we vandaag dus een nummer van draaien, kregen ze ook nog steun van onder andere Joe Walsh, Bobby Whitlock, Joe Lala en P.P. Arnold, ja, Joe Lala, percussionist, hè, die zou hier bij de man die straks de percussie gaat doen ook bekend moeten zijn. Wij draaien Manessas met de titelsong van het album Down the Road, geschreven door Steven Stills himself.

0: Een Americana in zijn bijna conceptuele vorm. Zal ik maar zeggen.
1: Dat is mooi uitgedrukt, Leen.
0: Ja, ja, je verzint af en toe zo'n woord. Ah, soms schiet er wel eens een te binnen. Ja, Manassas was dat.
1: Soms
0: eigenlijk zonde dat die band zo kort bestaan heeft. Ook weer. Maar ja.
1: Ja. Ja, ik heb soms wordt het een regel ook wel, een paar woorden.
0: Ja, ja.
2: Ik was er niet zo'n fan van.
0: Nee, dat kan.
2: Het viel me zo tegen, die eerste plaat.
0: Ja.
2: Maar goed. Ja. Er zijn genoeg andere dingen gebeurd die wel leuk waren. Dus,
0: absoluut. En daar weer uit voortgevloeid.
2: En bovendien, jij weet steeds de goede eruit te pikken. Dus dat vind ik toch weer een prettige bijkomstigheid. Ja, ik stond voor mijn kast. De cd-kast in navolging van Tiemen. Ik kon erbij gaan zitten trouwens. Hoor, want die van mij is iets minder indrukwekkend dan daar zo. Ja.
1: Oh.
2: Is waar. En kwam ik Bob Newworth tegen.
0: Ja, mooi.
2: En toen dacht ik, hey, ik heb 3 cd's en ik dacht dat ik er 2 had altijd. Maar ja, die ene had ik ook wel eens een keer eerder gedraaid door Blake. Maar ik dacht van, nou, het is een mooie gelegenheid. Want kijk, we zitten nu toch op de weg. Dus I on the Road kon er makkelijk bij.

0: Ja, Bob Newbreath. Er staat trouwens een leuk verhaaltje nog op die hoes van hem. T-Bone Burnett was de producer. Ook speelde ook mee hier en daar. En ze waren toen met wat gitaristen aan het spelen. En daar werd een liedje gespeeld door Bob Newbreath. En toen vroegen ze van, welk lied was dat? Ja, dat wist hij nog niet, want dat had hij nog maar net gemaakt. Ja, en zo gaat dat dan. Bob Newbreath. Ja, ja.
1: Zo maak je van alles mee. De volgende, Leen weer.
2: Oh, ben ik weer. Oh,
1: ja, sorry, we gaan rustig aan door, Leen.
2: Ja, joh, ik zat op de oude doos te wachten.
1: Nee, die komt vanavond niet.
2: Nee,
1: ja, we live artiest, hebben geen oude doos.
2: Ik protesteer niet. Mary Gauthier is een Amerikaanse folk singer-songwriter die we volgens mij in ons programma nog niet eerder draaiden. Johan?
3: Jawel.
2: Ja? Wel eens. Ja. Ik kon het niet vinden. Maar, nee, maar misschien voor de...
3: Of
2: voor
3: de villa dat, misschien dan. Ja.
2: Zou kunnen.
3: Ik denk toch wel een keer hier hoor. Maar.
2: Ja. Nou ja, hoe dan ook. Vandaag draaien we haar wel. Met een nummer van haar album Mercy Now uit 2005. Oh. Ze zingt I Drink. Dat vrijwel zeker verwijst naar haar drankverslaving, waaraan zij inmiddels geholpen is, zoals dat dan heet. Okay. Haar liedjes zijn door bekende country- en Amerikanen-artiesten gecoverd. Waaronder Tim McGraw, Bobby Bear, Amy Helm en Jimmy Buffett. Hier is Mary Gauthier.
4: He'd get home at 5:30, fix his drink,

0: het is natuurlijk een doorleefd lied. Om het zo maar te zeggen, om het over de stemmen niet te hebben.
1: Van een doorleefde dame.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar als er dan toch getormenteerd moet worden gezongen, geeft men dan toch Jimmy LaFave maar.
1: Oh, oh, oh. Ja? Oh ja, ja, daar komen we vandaag niet aan toe. Hè.
0: Nee. Dat, mooier compliment kun je niet krijgen.
1: Nee. Nee.
2: Ja.
1: Ja. Ja, die oma van jou, die kon er wat van.
0: Nou.
1: Maar die had een feilloos gevoel voor goede muziek.
0: Ja. Oh, ja.
1: En dat is dan een mooi ding. Want we komen nu bij Cherry Homes 2. Een bluegrass groep eigenlijk hoor. Drie dames, drie heren. En we hebben er wel eens vaker wat van gedraaid hoor. Maar het blijft een leuke band. Black and White.

0: My True Love, Cherry Holmes 2. Black and White heet de CD. Dit ging een beetje de folky kant op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Geweldig.
1: Klein beetje Iers vond ik zelfs ook nog.
0: Dat is een hele goede, Timon.
1: Sorry, dankjewel. Ja.
0: Nee, je mag je weet altijd je mening ten beste geven, hè? Daarom.
1: Ja. Fijn.
2: Goed, nou. Ja, dan mag ik weer, hè?
1: En, we gaan rustig doorleen.
2: Het is altijd weer een mooi moment voor mij wanneer ik een nummer van het sympathieke echtpaar Larry Campbell en Theresa Williams kan draaien. Ja, ik heb het wel eens meer verteld dat ik met veel plezier een 10-delige serie heb gevolgd die te zien is nog altijd op streamingplatforms als Fans, Amazon, Google Play en Vimeo. Of Vimeo, daar wil ik vanaf zijn. De soundtrack is apart op CD uitgebracht. En ik draai daar af en toe eens een nummer van. It Was The Music, heet die hele serie. En zo ook dus deze week Larry en Theresa samen in een fraaie versie van Your Long Journey van Doc en Rosalie Watson. Live opgenomen op mijn verjaardag in 2016 in Southgate House. You

0: Thank you.
1: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana. Won't say I love you, babe.

0: Jan-Willem Roy, oftewel J.W., hoe je hem noemen wilt. To live is to fly. Towns Van Zandt, die schreef dat. En J.W. maakte er weer een pracht van een versie van.
1: Ik wil hem binnenkort een keer aanspreken. Ik zou hem wel graag willen hebben in de uitzending.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ik zou hem wel een hele avond willen aanhoren.
1: Oh, ja. Kunnen we wel doen.
0: Maar, ik kan eerlijk gezegd niet precies volgen waar hij optreedt en zo. Hè? Dus nee. Dat is lastig. Maar ik heb in ieder geval een paar plaatjes van hem.
1: Ja, ja. Goed, we gaan live. En dat is op het moment weer leuk in onze uitzending. En deze keer een Amerikaan die bij ons te gast is om wat live muziek te laten horen. En dat is James Maddock. En I can tell you, the mic is yours.

0: Het is zo gezellig hier in de studio. Zo'n drukte van je welste. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, we zingen allemaal, hè? On the Wings of a Dove.
0: Ja, dat wou ik ook proberen. Ja. Maar toen begon mijn stem overslaan. Dus
1: Nou, het is niet opgevallen, hoor.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee, want de microfoon zat dicht. Dus.
2: Kunnen we George Baker ook nog wel even draaien met zo'n Paloma Blanca? Wat nou?
1: Ho, er zijn grenzen.
0: Volgens mij heeft het een papiertje voor je neus, Leen.
2: Gezellig, had je het erover. Ja. Nou, vooruit nog even een mooie dan. Nee, vandaag ook weer een Dylan cover.
0: Ja.
2: In Countryland. Deze week in een uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes. Komt van een album met rare tracks. Moet je niet vertalen als rare tracks, maar... bijzondere tracks, een beetje zeldzaam, die hij maakte in 1994 tot 2014. Wilco dus, oftewel Jeff Tweedy, met zijn band. En deze keer draaien wij het bekende I Shall Be Released, wat Bob Dylan ooit schreef. Er bestaan meer dan 250 versies van. Ja. Onder meer de live uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes uit 2014.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: De muziek en live muziek. En dat hebben we vanavond door James Maddock. En geassisteerd op de bongo's door Nick Murphy. En we hebben ze vergeten om de vorige keer, of in het begin, welkom te heten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er nu ook nog. En ze gaan zometeen nog wat zingen. En er zit er eentje achter me en die zit me een beetje weg te douwen. Want die wil graag een interview gaan doen zometeen met hem. Dus... graag. Daar is goed, Jos. Ik pas mij aan.
1: Is goed.
0: Fijn. We begonnen ons tweede uur met Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys. En daar wil ik even wat over zeggen, want die hebben we pas gezien, live, in Rotterdam, in de Doelen, samen met Emmylou Harris.
2: Ja.
0: En dat was zo mooi. Ik heb nog kippenvel, ik er weer aan denk.
2: Jeetje.
0: Ja. Ja, een eigenwijze kip was het hoor, maar goed.
2: Dat maakt niet uit, dat geeft niet. Ieder zijn eigen kip.
0: Ja, zeker dus. Maar goed, er zijn nog kansen. Maar ik ga niet zeggen wat voor kansen, maar er zijn nog kansen. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar we hebben dus geluisterd het tweede uur naar Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys met het nummer Don't Look Down. Nou, ik kijk vooruit naar de rest van de tweede uur. Ja. En dat gaan we doen met Harold.
2: Oh, ben ik alweer aan de beurt?
0: Ja.
2: Oh, de Dry Branch Fire Squad. Een geweldig bluegrass bandje.
0: Ja.
2: Band natuurlijk, want ze zijn toch wel heel volwassen. En ze maken al heel lang muziek. En ik heb zo nu... Ik vraag me af of ze al een keer in Nederland geweest zijn, maar... Ik weet het niet zeker, maar hoe dan ook, ze maken prachtige muziek, luister maar.

0: Ja, wat heet je daarmee? Whiskey Tears. Dirks Bentley.
1: Daar zit er wel een hoop in als je de tranen ervan uitkruimt.
0: Ja, maar ik weet niet of je ze goed in een flesje krijgt.
1: Dat weet ik ook.
0: Maar goed, hij kon er redelijk mee overweg. Dus ja, dat maakt me daar maar geen zorgen over.
1: Nee, zeker niet.
0: 2003 was die.
1: Zo.
0: CD, ja, ik zat dat...
1: Ik ga eerst even wat bedanken. Ik ga natuurlijk James bedanken voor het interview. En ik ga Nick bedanken voor het interview. En Jos, om hij het vandaag weer voor ons gedaan heeft. En daar ben ik altijd zo gelukkig mee. Want daar komen de mooiste interviews uit vaak. Hè?
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik vind. Maar ja, goed. Voor mij is het ook sowieso moeilijk om. Als je dus geen Engels kunt, om dat te moeten begrijpen en te kunnen volgen. Maar ik geniet er wel van.
2: Ieder zijn talenten.
1: Vind ik ook. En dat doen we met z'n allen hier.
2: Daarom.
1: Harro, hebben we gehad? Dan gaan we weer alleen.
2: Ja, ik kwam een nummer tegen van een Amerikaanse zangeres waar ik nog nooit van gehoord had. Ze is ook nog slide-gitariste. Ellen McIlwain. Die overigens sinds 2021 niet meer onder ons is. Maar zij debuteerde op LP in 1969 met de psychedelic blues rockband Fear Itself. Zo heette die band.
1: Oh.
2: Ja. Maar op haar volgende album, Honky Tonk Angel in 72, tapte zij uit een ander vaatje, om het zo maar te zeggen. Het nummer dat ik tegenkwam op dat album, en daarom mijn oog viel op die titel, cover van een Blind Faith nummer. Geschreven door Steve Winwood. Can't find my way home.

0: The Mansion on the Hill van Bruce Springsteen komt van zijn zesde studioalbum Nebraska. En eigenlijk was het niet meer dan een stuk huisvlijt, want er kwam niet meer aan te pas dan een professionele viersporen recorder in zijn slaapkamer en twee microfoons en dan nog een mannetje erachter, een technicus. Hij was van plan om al die opnamen te beschouwen als demo's, om die later met de E Street Band uit te werken. En dat deed hij ook wel, maar hij was er niet tevreden over. En een deel van de opnamen werden gebruikt voor het volgende album, Born in the USA. Wij hoorden Mansion on the Hill dus.
1: En dan gaan we weer naar het live moment. Want ja, ze zijn niet voor niks hier. Dus, en we zijn met z'n allen weer op een plek gaan staan waar we allemaal horen te staan. Dus dan kunnen we de muziek weer laten klinken door James Maddox en Nick. Dan weet ik het even niet meer, maar dat komt wel. Live muziek. Microfoon is yours.
2: Murphy.

It's a song called You and Me.

0: Don't Come Crying to Me.
1: Oké. Okay.
0: Vince Gill.
1: Nou, doen we dat ook niet.
0: Ik kom niet zeuren als het verkeerd gaat hè, bij mij. Dat geen zin dan.
1: Nee. Nee.
0: Al een wat oudere plaat, maar altijd leuk.
1: Goed. In mijn lange lijst van nog te draaien muziek kwam ik een nummer tegen van de Country Gentlemen, een bluegrass band die ik heb leren waarderen. Het nummer is afkomstig van hun album Country Songs Old and New van hun eerste studioalbum uit 1960.

0: kwam daarna pas.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Toen heette het The Roving Man. Maar nu The Country Gentleman onder leiding van Charlie Waller met hun uitvoering van De Zwervende Gokker. Oftewel The Roving Man. Ja.

0: Nou.
1: Ja, op een gegeven moment is afgelopen met de gokken.
2: Nou, je leest er van alles over in de krant, van voetbalgokken en zo. Zeg.
0: Ja. Maar goed, ik hou me niet meer bezig.
2: Er zit geen muziek in.
0: Nee. Zo is het. Maar goed, we hebben weer genoten vanavond met een fantastische artiest. Wat heeft die man allemaal niet beleefd als ik het zo hoor?
1: Ja, dat is niet misselijk ook.
0: Bij welke bandjes heeft hij allemaal niet gezeten?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar eentje natuurlijk wel. Hè? De Bruce Springsteen, dat heeft hij ook.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Dus... ja, dat is mooi. Nou, dan hoop ik dat we hem nog hebben kunnen... Hoe heet het? Kietelen met dat solo-nummer van Bruce.
0: Ja.
1: En anders niet. Dan is het ook goed.
0: Dan is het ook goed, ja. Maar goed, zou ik eerst eens even wat namen gaan noemen van mensen die we gaan bedanken. Ja. Want dat zijn er vanavond heel veel. James Maddock. Nick Murphy. Johan, Leen, Haro, Gerrit, Jos, voor het interview, dankjewel Jos. Patrick en Valerie. En dan Saskia voor het begeleiden van James en het rondmaken van de gesprekken die wij hebben, of die Johan heeft kunnen voeren. Dus dat is... En dan de manager van James, dat is Janice Moore. Allemaal bedankt. Het is fantastisch dat we dit weer hebben kunnen doen vanavond. En volgende week dan zitten we hier weer. Weer met hetzelfde stelletje. Maar dan hebben we weer een andere zangeres.
1: Okay.
0: Dan hebben we dus Yara Beeks. Nederlandse zangeres. Niet helemaal beginnend, maar ze doet het al heel goed.

0: Goed, dus...
1: Weet je, Tiemen, het komt allemaal goed.
0: Ja, hè? Gelukkig ja, wel.
2: Vraag maar aan zijn tante.
0: Ja. Oh, moet ik dat... Wou je er iets over vertellen? Wou je er iets over vertellen?
1: Nee. Daar kan ik niks over vertellen. Het is trouwens niet mijn tante, maar mijn schoonzus.
2: Oh, schoonzus. Oh. Maakt niet uit, joh.
1: Nee.
0: Goed.
1: Nou, voor mij wel.
2: Voor mij niet, toe.
0: Nou... Gerrit, heb ik jou al genoemd?
1: Ja.
0: Nee. Ja, ik heb Gerrit wel op. Ik wou zeggen, ik heb het lijstje afgewerkt. En ik zie Gerrit zitten. Maar goedenavond, Gerrit. Leuk dat je er bent. Nou, we gaan afronden, mensen. Ik ga jullie thuis allemaal bedanken voor het aanwezig zijn bij de radio. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week. That's the
3: wrong chord, guys. Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
4: All right, guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

mensen die ons kennen, die weten dit verhaal al. En de mensen die ons nog niet kennen, vertel ik het nog even voor. Naast dat wij country spelen, spelen wij ook heel vaak in verpleegverzorgingshuizen, Rode Kruis, boot, dat soort zaken. En daar kan je met muziek heel vaak mensen nog helemaal diep in hun ziel raken. En een van mijn vrienden is een vrouw, die was 47 toen ze dementeerde. Dat is erg jong. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, joh, hoe ga je daar nou mee om? Want ik bedoel, 47 is erg jong. Hij zei, nou, ik heb het geleerd op de duur zo van, ik pak die koffer met herinneringen, een denkbeeldige, en die neem ik mee het verpleeghuis in. En dan doe ik hem open en haal ik herinneringen op. En als ik wegga, zet ik die koffer weer bij de deur. Want als ik hem meeneem, dan kan ik mijn eigen leven niet meer leiden. En dat ga ik wel doen, daarna. En dat is het nummer, een old suitcase filled with yesteryears geworden.

Jij moet even om, ja, dan ga ik hem aankondigen voor jou. Een van de favoriete zangeressen van Joop, behalve Daniel en Marijke. Tenminste, dat zeg ik even voor. Is Gail Davis. En hij heeft zelfs een keer haar, ik was er wel bij hoor, ze haar laarzen uit mogen trekken. Dus toen was zijn avond yes. Helemaal yes. Ik was er wel bij, stond een beetje jaloers op de zijkant te kijken hoe die dat deed. Maar, en dat nummer heet Someone is Looking for Someone Like You. En dit spelen we speciaal voor Daniel. Je mag het zelf ook nog zingen. Je mag het zelf ook nog zingen.

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind.

met de meest recente hitsingle voor Casey Musgraves, nou Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. Hits from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week naar nummer 18. Zach Taub en Sound of Sanity. En het interview wat ik met hem had kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuwe de top 10, Ella Langley en Morgan Wallen. I can

Nummer 12 Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan in Kid Mice.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country.

0: wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

De grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment. En Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

Elke week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Megan Maroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your Wild.

Uit 2023, Justin Moore en Priscilla Block, You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7, Morgan Wallen en Don't.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10 met Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Track Around. En 3 is een zittenblijver, Hate How You Look en Josh Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de tweede achtereen volgende week en de 6.

for the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart. De nieuwe Corrie Kent.

How you look moving on. Blijven staan op nummer 3 deze week. Heet How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Leuk dat je luistert!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Erwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met de Sorting Memories van Marty Robbins. 26 september aanstaande is de geboortedag van Marty Robbins. Hij zou dan 90 jaar zijn geworden, was het niet dat hij al op 57-jarige leeftijd is overleden. En wij vonden dit belangrijk genoeg om hier een 2 uur durende special aan te wagen, met deze keer eens niet zijn grote hits, maar het meer onbekende werk van hem. En we moeten hem ongetwijfeld tot een van de belangrijkste artiesten van het Columbia label rekenen. Hij maakte zo'n 22 platen voor dit label. En tijdens deze special zult u erachter komen dat hij de basis voor zijn enorme carrière in het begin van de 50e jaren legde met zijn ongelooflijk mooie en gevoelige country weepers. En tijdens een sessie op 31 maart 1953 werd A Castle in the Sky opgenomen.

0: Laten we maar eens bij zijn jeugd beginnen. Hij werd in 1925 geboren als Maarten David Robertson in het woestijnstadje Glendale in Arizona en kwam 5 minuten na zijn tweelingzus Mammy ter wereld. Ze waren de kinderen van Poolse ouders die tijdens de Eerste Wereldoorlog de grote stap naar de Verenigde Staten ondernamen. En Maarten had geen gemakkelijke jeugd. Hij groeide immers op ten tijde van de grote economische depressie die Amerika in de 30e jaren teisterde. En ondanks dat ging hij als een onbezorgde wilde bras door het leven, hetgeen hem in zijn vriendenkring de bijnaam Woestijnrat opleverde. Hij was 12 toen zijn familie naar het iets vruchtbaarder Phoenix in Arizona verhuisde. Als 14-jarige ging hij werken op een ranch waar hij met het westernleven in aanraking kwam. Zijn eerste gitaar, die kreeg hij een jaar later van zijn tweelingzus. Cowboyfilms en Gene Autry waren favoriet. En Love Needs komt van zijn MCA-album uit 1973, Good and Country, getiteld.
1: We both act like strangers, and I can sense the danger.

En in zijn jongste jaren was Maarten graag bij zijn opa van moederskant, een zekere Bob Hackel, en luisterde naar diens verhalen over het Wilde Westen. Zijn opa was een aantal jaren Texas Ranger geweest en de jonge Maarten hing heel wat uren aan zijn lippen. In 1931 overleed opa en Maarten had het er erg moeilijk mee, want hij was zijn steun en toeverlaat die altijd voor hem klaar stond kwijt. En na zijn lagere school ging hij in 1938 naar de high school en hier maakte hij kennis met Gene Autry en zijn muziek, waar hij nogal van onder de indruk was. Van zijn album My Kind of Country uit 1966 komt One Window and Four Walls.

0: Een buitenzanger was Maarten Jok, filmspeler. Zo speelde hij mee in de film Honky Tonk Man met Clint Eastwood in de hoofdrol, die een dronken en aan drugs verslaafde countryzanger speelde en die zwaar ziek bezig was in de studio deze song op te nemen en halverwege niet meer kon. En op dat moment nam Marty Robbins het over en het zou een van de mooiste opnamen worden uit deze film. Vandaar deze Honky Tonk Man.
1: I've never seen you look quite so sick.

En in 1938 verliet Maartens vader zijn vrouw en 10 kinderen en kort daarna verhuisde moeder met de kinderen naar een huisje in het centrum van Glendale. Ze hield het hoofd boven water door het nemen van werkhuizen. En op de middelbare school bleek Maarten ook niet bepaald een goede leerling. Hij hield zich vaak met dingen bezig die niet altijd door de beugel konden en kwam dan ook al vrij snel in aanraking met de politie. Hij was bepaald geen lievertje en toen hij in het begin van de jaren 40 samen met 2 vrienden een jongen zo toetakelde dat deze in het ziekenhuis moest worden opgenomen, nam hij de benen. En gedurende ruim een jaar zwierf hij van stadje naar stadje. En soms vond hij wat werk, maar de politie in Glendale was nog altijd op zoek naar hem. Many Tears Ago uit 1958 en opgenomen tijdens de sessie voor Columbia bleef tenslotte op de planken liggen, totdat Richard Wijzer Marty Robbins compleet ging uitbrengen op Bear Family.

Ja, Martin, die zag kans om aan justitie te ontsnappen doordat de Verenigde Staten inmiddels betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. Hij meldde zich aan voor militaire dienst en justitie. Die kneep toen een oogje dicht, want men ging er van min of meer vanuit dat de discipline van het leger hem wel klein zou krijgen. Na zijn opleiding kwam hij terecht bij de marine en werd vervolgens gestationeerd op een eiland in de Stille Oceaan, waar hij een kleine 3 jaar zou blijven. Count Me Out komt van het Columbia-album uit 1966, No Sign of Loneliness Here.

Ja, tijdens zijn verblijf daar maakt hij niet alleen kennis met de muziek van de eilanden, maar ook met de countrymuziek, want veel van zijn maten kwamen uit Texas en hadden hun eigen muziek bij. En zo ontwikkelde zich bij Marty een zekere mate van interesse voor zowel country als Hawaii muziek. En behalve de westernachtige filmmuziek van Gene Autry wist hij nauwelijks iets van countrymuziek, want in Glendale waren de big bands uit de pop- en jazzmuziek veel populairder. Tijdens deze jaren op het eiland leerde hij vervolgens goed gitaar spelen en daarnaast kon hij ook aardig met de steelgitaar overweg. En de mission in Guadalajara, komt van een Columbia-album uit 1967, Tonight, Carmen.

En na zijn diensttijd op de Salomon-eilanden leefde Marty een jaar lang van $20 per week die afgezwaaide militairen konden opstrijken. En pas in 1946 ging hij een baantje zoeken. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. In 6 maanden tijd had hij 8 baantjes. Op ranches, bij rodeo's, bij oliemaatschappijen, in een constructiewerkplaats, als vrachtwagenchauffeur en zelfs als bokser. En omstreeks die tijd begon ook zijn belangstelling voor het autoracen. Hij nam zelfs in overweging een beroepsbaan te nemen in die sport. En The Hands, You're Holding Now, komt van het Columbia-album uit 1958. Devil Woman.

En op zekere dag hoorde hij een western artiest op het lokale radiostation. En wat de man liet horen, stond hem totaal niet aan. Hij pakte zijn gitaar, ging naar de radio, vroeg de manager Frankie Staart te spreken en vertelde dat hij een baantje als westernzanger zocht. En toen de man hem vertelde dat ze al voorzien waren, zei Maarten dat hij het beter kon en hij begon Strawberry Roan te zingen. Hij werd aangenomen, een andere zanger, die kon vertrekken. En Ribbon of Darkness betreft een single opgenomen op Columbia 43.258.

Ja, en het beviel Maarty heel erg goed daar in die studio. En zo begon zijn carrière. En op dezelfde manier raakte hij in de band ook aan het zingen. Toen hij wegens ziekte van Frankie Starr zelf dienstplaats innam. En Making the Most of a Heartache komt van het Decca-album uit 1972. This Much Man.

En dan komen we in het jaar 1948 en dat was voor Maarten een bijzonder jaar. Het was niet alleen het jaar waarin hij zijn allereerste plaatopname maakte, maar het was ook het jaar waarin hij in het huwelijksbootje stapte. Op 27 september 1948 trouwde hij met Marizona Baldwin en uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren. Zijn zoon Ronnie op 16 juli 1949 en zijn dochter Janet een kleine 10 jaar later op 29 januari 1959. En het huwelijk met Marizona zou tot aan Marty's dood in 1982 stand houden. Het liedje La Paloma komt van zijn Columbia album uit 1962, Saddle Tramp getiteld. MUZIEK

En in 1949 veranderde Maarten zijn naam in Maarty Robbins, omdat hij zijn echte naam te lang vond. En in datzelfde jaar kreeg hij ook zijn grote kans. Frankie Starr namelijk verlegde zijn werkterrein naar Houston in Texas. En dit gaf Maarty de kans om het radioprogramma van Starr over te nemen. Hij begon geleidelijk aan een naam op te bouwen en in 1950 stapte hij over naar een groot radiostation in Phoenix. En hier werd hij de presentator van het programma Chuck Wagon Time, een show die 5 maal per week werd uitgezonden. En een paar weken later werd hem gevraagd of hij ook mee wilde werken aan het tv-programma Western Caravan. En zowel de radio als de tv bezorgde Maarty een grote bekendheid. Hij was pas 25, maar al wel een lokale beroemdheid. Zijn ouders vonden zijn snabbels als muzikant nogal twijfelachtig en drongen aan op een vaste baan. Pas toen hij de presentatie van een tv-show kreeg aangeboden, realiseerden ze zich dat hij toch wel eens een goede toekomst als zanger tegemoet zou kunnen gaan. En in het liedje How Long Will It Be uit 1956 wordt hij bijgestaan door Lee Emerson.

Ja, naast het schrijven van songs hield Maartie zich ook bezig met het schrijven van verhalen. Voor zover bekend is er een roman van hem verschenen onder de titel The Small Man. Een andere activiteit was de filmproductie, waarvoor de Maartie Robbins Productie Corporation in het leven werd geroepen. En hier werden tv-series, reclamefilmpjes en nog andere dingen gemaakt. Zeer bekend was de tv-serie De Drifter, waarvan hij het script grotendeels zelf schreef. Hij speelde ook de hoofdrol en produceerde de serie. Hij hield er de bijnaam De Drifter aan over en er is ook een album verschenen onder de titel De Drifter. En op dit album vonden we Oh, Virginia.

En in mei 1951 kwamen Jimmy Dickens en Cowboy Korpas in zijn tv-programma. En met de name Jimmy Dickens was zo onder de indruk van de jonge Robbins dat hij contact opnam met Art Satterlee. Deze kwam naar Phoenix en bood Marty een contract bij Columbia Records aan. Na enige twijfel tekende Marty dat contract op 25 mei 1951. Het was het gewone standaardcontract voor een jaar waarin minimaal 4 songs zouden worden opgenomen en een optie op verlenging als de opname zouden je verkopen. Na de ondertekening duurde het nog bijna een half jaar voordat hij echt in de studio zou staan. En dat kwam vooral omdat Marty totaal niet in de gaten had wat voor mogelijkheden platen hem boden voor de uitbouw van zijn carrière. Everybody's Darling plus Mine betreft een van zijn latere opnamen uit 1964 voor Columbia.

En in november 1951 reisde Marty samen met Fred Kerr en twee van zijn vaste begeleiders, steelgitarist James Farmer en rhythmgitarist Floyd Lanning, naar Los Angeles. En op 14 november werden ze door Art Satterlee in de studio ontvangen. En deze laatste had nog een aantal ervaren muzikanten ingehuurd om de bezetting te completeren. Het waren Shelby Tex Atchison, een fiddler uit Kentucky, in de jaren 30 een van de oprichters van de Prairie Ramblers, maar al jaren sessiemuzikant aan de westkust. En anderen waren Bill Callahan, een van de Callahan Brothers op de bass, en Johnny Bond als extra rhythmgitarist. Don't Go Away, Senor betreft een opname uit 1967, uiteraard voor Columbia.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Marty Robbins. Wat we begonnen met No Tears, My Lady. Het is een van de liedjes die staan op zijn Columbia-album uit 1966, No Sign of Loneliness Here. En inmiddels is Marty in de Columbia-studio aangekomen. En men had hem een 20-tal songs toegezonden, waaruit hij er 4 moest kiezen. Maar dan begon de ellende al. Hij had namelijk problemen met deze songs en vond die van hemzelf veel beter. Hij zei dat ook toen men hem vroeg welke songs hij wilde opnemen. Een van de aanwezigen stelde hem voor dat hij zijn eigen werk wel kon opnemen, mits hij die persoon als medecomponist zou toevoegen. Nou, Marty die ontplofte bijna en de spanning in de studio die was te snijden. En toen Marty dan ook zei dat hij desnoods zou vertrekken, hakte Satterley de knop door en liet Marty alsnog zijn eigen songs opnemen. Hier is Hello Heartache en dat komt van zijn album My Kind of Country.

En deze eerste vier songs die hij tijdens die sessie opnam, bepaalden zowel in de teksten als met de begeleiding het patroon van Robins eerste jaren. De songs beschreven de droevige kant van de liefde en in de begeleiding domineerde de crying steel gitaar van James Farmer. En naast de steel was er ook een belangrijke rol weggelegd voor een gevoelige en subtiele fiddle. En de combinatie van de droeve en sentimentele teksten, de fraaie uitgebalanceerde begeleiding en Marty's gevoelige stem maakten echte tranentrekkers van zijn songs in deze eerste jaren. Hier is Little Rich Girl.

En op 3 juni 1952, slechts een paar weken na de verlenging van zijn contract, was Marty's tweede sessie. En deze keer waren er geen problemen. Don Law was de producer en hij zag wel iets in de composities van Marty en liet hem dan ook weer 4 eigen songs doen. De opnamen werden gemaakt in de legendarische studio van Jim Beck in Dallas en in 1960 verscheen zijn LP Gunfighter Ballads and Trail Songs. En van dit album komt I've Got No Use for the Woman.

Inmiddels zitten we in 1956. De gitaar was niet voldoende. Nashville niet geschikt. En in New York werden voortaan de opnamen gemaakt. A White Sportcoat, opgenomen in 1956, werd een miljoenenhit en maakte Marty's naam ver buiten het country- en western kringetje en buiten de States bekend. En dit betekende een ommekeer in de stijl en in het leven van Marty Robbins. Hij maakte opnamen in New York met strings- en poparrangementen, maar tussen al het popgeweld van de tweede helft van de 50e jaren maakte Marty toch ook nog heel erg mooie country. Luister maar eens naar zijn in 1957 opgenomen eerste 30 centimeter LP, The Song of Robbins, waarop onder andere I Never Let You Cross My Mind.

En toen hij opnames ging maken met Mitch Miller en Ray Conniff, werd hij door de countryliefhebbers min of meer als verloren beschouwd. Rock'n'roll werd razend populair en in 1958 waagde Marty zich ook heel even op dit pad. Nummers als Maybelline, Long Tail Sally, Mean Mama Blues, That's Alright kwamen uit op een 25 centimeter LP, waarvoor nu door verzamelaars vaste bedragen worden neergeteld. In 1959, toen de rock'n'roll rage over haar hoogtepunt heen was, keerde Marty weer terug naar zijn eerste liefde, de country- en westernmuziek. Zij het in een iets moderner jasje. We werden niet teleurgesteld. 4 LP's met Gunfighter Ballads en Trail Songs vonden hun weg naar de consument. En met Begging to You bereikte hij in 1963 de eerste plaats, waar het zelfs 3 weken bleef staan.

En de man die Marty Robbins bij zijn Gunfighter songs begeleidde, was de inmiddels ook bekend geworden Jim Glazer, de broer van Tom Paul Glazer. En Marty, die werd een der beroemdste zangers van de 60er jaren en hits volgden aan de lopende band. Behalve dan Pieces of Your Heart, want dat werd niet uitgebracht en verdween op de stoffige blanken.

Ja, en dan gaan we nog heel even terug naar het jaar 1953, want ook dat was heel belangrijk voor Marty Robbins. Want op aanbeveling van de manager van zijn tv-station in Phoenix, Harry Stone, een voormalig manager van de Grand Ole Opry, werd Marty Robbins op 19 januari 1953 lid van de cast van de Grand Ole Opry. En dat was niet de enige verandering in dat jaar, want hij verhuisde ook met zijn gezin naar Nashville, tekende een contract als songwriter bij Acuff Rose en kwam bij de WSM-televisie terecht. Luister en geniet van The Way Out There.

Ja, vele artiesten die beproeven hun talenten in verschillende stijlen, zoals bijvoorbeeld ballads, country, western, rock'n'roll, blues, easy listening, Spaans, Hawaïs, folk of gospels. En slechts weinigen hebben echter zoveel succes in al deze categorieën als Marty Robbins. In vele stijlen scoorde hij hits en kwam hij in het bezit van vele onderscheidingen, diverse gouden platen, gouden gitaren en een eervolle vermeldingen. Hij kreeg, ondanks zijn vele stijlen, toch een internationale bekendheid als countryartiest. En in feite is hij ook een van de weinige grote artiesten die de country- en westernmuziek aan een belangrijke populariteit heeft geholpen. Overal waar hij optrad, waren de zalen uitverkocht en alles wat hij zong was een genot voor iedereen die luisterde. Dus luister en geniet van I Feel Another Heartbreak Coming On.

En ondanks dat over het country-stempel van vele songs van Maartie valt te twijfelen, zal zijn image toch altijd country blijven. En zo is Yours een heerlijk liedje wat we vonden op zijn album uit 1962, Portrait of Maartie Robbins.

Ja, en Maartje Robbins was in zijn vrije tijd een verwoed stokkarracer. En dat deze hobby niet ongevaarlijk is, bleek uit een ongeval dat hem in mei 1965 overkwam. Maartjes auto vloog uit de bocht en ternauwernood ontsnapte hij aan de dood. Zwaar gewond werd hij naar een ziekenhuis gebracht en zijn herstel nam enkele maanden in beslag. Maar gelukkig kwam alles goed. En op de langspeler uit 1958 met de simpele titel Maartje Robbins vonden we Oh, How I Miss You.

En enkele jaren na het ongeval met zijn stokkar in 65 leverde Maartie opnieuw een felle strijd met de dood. In 1969 kreeg hij een hartaanval en bij het onderzoek ontdekte men dat twee hartkamers volkomen geblokkeerd waren. Op 27 januari 1970 vond een zware 6 uur durende hartoperatie plaats, de eerste trouwens op dit gebied die in Nashville plaatsvond. Maartie won voor de tweede keer zijn strijd met de dood. En zijn herstel was zo indrukwekkend dat hij in oktober 1970 als een herboren Maartie Robbins tijdens de Nashville Convention 3 onderscheidingen in ontvangst kon nemen. Luister en geniet van Crawling on My Knees.

Maar hij bleef tot 1972 bij Columbia onder contract. Met zijn vertrek bij dit label werd een uiterst succesvolle muzikale periode van 20 jaar afgesloten. Hij stapte over naar Decca en bleef hier enkele jaren. Maar toch was hij nooit helemaal tevreden met zijn Decca-tijd, want toen hij in 1976 de kans kreeg, ging hij terug naar Columbia. En zijn eerste plaat was meteen raak. En een goede hernieuwde kennismaking voor zijn countryfans. El Paso City luidde een nieuw tijdperk in. Twee singles van dit album bereikten de eerste plaats, El Paso City en Among My Souvenirs. Maar uiteraard staat er nog veel meer moois op, zoals Ave Maria Morales.

En iemand die vroeg hem eens waarom hij countryzanger was geworden. En glimlachend antwoordde hij: nou, om twee redenen. Ik houd van countrymuziek, maar bovenal ontdekte ik dat het de goede manier is om je brood te verdienen zonder veel te werken. The Things That I Don't Know betreft de Columbia-opname uit 1964.

En de muzikale loopbaan van Maarty Robbins duurde meer dan 30 jaar en vrijwel elke onderscheiding die te verdienen was, bezat hij. Maar het meest trots was hij op zijn verkiezing in de Country Music Hall of Fame in oktober 1982. En in zijn dankwoord daar eerde hij Jimmy Dickens, de man die hem had ontdekt, en vertelde er meteen bij dat hij het maar niets vond dat zijn ontdekker nog niet in de Hall of Fame was verkozen. It Finally Happened betreft de Columbia-opname, ook weer uit 1964.

En iedereen komt er wel eens voor te staan om keuzes te moeten maken. Marty Robbins zelfs meerdere malen. Eerst 12 ambachten en 13 ongelukken. Dan Columbia. Rock'n'roll, terug weer naar Nashville. Tweemaal een strijd met de dood en dan weer een volledig nieuw tijdperk. Hier is Sweet Bird of Paradise.

En na een optreden in de Grand Ole Opry zakte Robbins achter het toneel in elkaar. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen later, op 8 december 1982, overleed op 57-jarige leeftijd. Inmiddels is Marty Robbins al 32 jaar lang opgenomen in de Hillbilly Heaven, maar van zijn heerlijke muzikale erfenis wordt nog dankbaar gebruik gemaakt door de country shows bij diverse radio's.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Moonlights, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

Ja, een hele goede avond op deze donderdagavond. Ja, waar zitten we vandaag? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ietsje van 14 juni geloof ik, hè? 2012. Ja, de laatste dagen zo.

Dat de dagen een beetje als spaghetti door elkaar heen vliegen hier. En ja, dan heb je nog zo'n avond tevoren waar je een soort van een zeepertop loopt. Ja, u weet allemaal wel wat we bedoelen natuurlijk. Maar goed, er zijn meer dingen in het leven als alleen voetbal, zeer zeker. Want het is tijd voor 3 uurtjes romantiek op uw radio. En dan country romantiek, speciaal voor de country lovers. Welkom bij een nieuwe Moonlight.

natuurlijk zijn de ingrediënten bekend. Je mag een romantisch verzoekje aanvragen in de verzoeklijst. Een romantische country love song of een country ballad. Dat mag allemaal. En natuurlijk hebben we om de klok van 9:10 het wekelijkse romantische gedicht van onze huisdichter Johan Heizelaar. Ja, en de openingstune. De titel van de song is La Compassa en dat is door meerdere artiesten is dat uitgebracht. Ik kan niet anders zeggen, I just call to say I love you.

Ja, een hele goede avond. We begonnen deze Moonlight met een nummer van Jason Allen. I Just Called to Say I Love You. En natuurlijk is dat nummer bekend geworden door Stevie Wonder. En zojuist luisterde je naar een hikje volgens mij. Als dat, volgens mij was dat niet alleen bij mij, zit dat in de plaat. Ga ik nog even onderzoeken. Frank en Belinda komen uit Nederland. Frank die heeft een geschiedenis in de Nederlandstalige popmuziek. Ik ga dat nog even proberen te achterhalen wat dat precies was. Maar die heeft in een of andere Nederlandse bandje gezeten. Volgens mij was dat Ferrari. Maar ja, dat is meer voor de wat oudere luisteraars onder ons. Want die hadden in de, zeg maar, de 70e jaren een aantal hitjes. Zoals Monza ging over een hond dan. Zij vertolkt hier I Love You Because. We gaan ondertussen gaan we luisteren naar de Bellamy Brothers met de Vertical Expression.

Heerlijk, hè? De Bellamy Brothers met de Vertical Expression of Horizontal Desire. En dat nog samen met Freddy Vender, die je op de achtergrond ook nog even mee hoorde zingen. Ja, inmiddels heb ik al een drietal verzoekjes van onze huisdichter binnengekregen, Johan. En daar pakken we gelijk maar de eerste van weg. Want hij vroeg of ik een nummer wilde draaien voor Katie. Want zij heeft haar dochters naam naar een film genoemd. Haar dochter heet namelijk Gentle. En zo heet uiteraard de film ook. En daar doet ze allebei de hartelijke groeten. En of ik daarbij Kenny Rogers wil gaan draaien met het duet met Kim Carnes. Don't fall in love with a dreamer.

Iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur is het tijd voor romantiek bij Crossroads Country Radio. Want dan presenteert André van Overhagen Moonlight.

Klanken van Reba McEntire. Ja, mooie klanken. En over haar hebben we straks ook nog wat te vermelden. Maar dan heb ik er ook weer nog een mooi nummertje bij. Ja, daarvoor hadden we Kenny Rogers samen met Kim Carnes. Die was aangevraagd door Johan. En ja, u hoorde het. Ik had een nummer die het niet helemaal goed deed. Gelukkig had ik nog een exemplaar, dus ik heb hem er maar gelijk uitgegooid. Ja, er kreeg een berichtje van een vriendin van het eerste uur van Crossroads Country Radio, Truus van Rijswijk. Ik zal het niet inhoudelijk vertellen, Truus, want daar gaat natuurlijk niet iedereen wat aan. Maar je hebt in ieder geval je dag niet en je vroeg aan mij of ik een nummer uit wilde zoeken. Speciaal voor jouw zoon, Michael en Anouk, die in het huwelijk zijn getreden. Nou, wat kunnen we dan niet anders beter draaien als de Wedding Song? En die wordt in dit geval vertolkt door Daniel O'Donnell.

Nou, genoeg wedding bells die hier gerinkeld hebben door Daniel O'Donnell met zijn wedding song. En zojuist Willie Nelson samen met Larry Butler, de wedding bells. Ja, en als je dan getrouwd bent, dan is het eerste wat je eigenlijk altijd zegt tegen je liefste: I will always be with you.

Wow, als dat niet een mooie ballad is, dan weet ik het niet meer. Dat was natuurlijk Amy Francis. Van haar debuutalbum was dat. En dat mooie album heet Bala Das Jus of zoiets, ja. Moet er hoe noemen ze dat? De Telia-cursus aan gaan wijden, denk ik. Maar I'll Share My World With You. Dat was de titel van de song waar je naar luisterde. Goed, we gaan verder met een verzoekje uit het Zuid-Nederland. Oftewel Belgisch-Vlaanderen. Dat is tegenwoordig ook bij Nederland, hè? Of niet, Mattie? Hallo André. Tja, ik ben er nog altijd. Haha, vanavond wil ik iedereen de groeten doen. En in de eerste plaats mijn Tilieken, zegt hij. Maar die is nu even naar dansles aan het zweten. Maar ook aan Gita Oosterlee, die zo goed voor mijn vriend Robbie Masters zorgt. Verder aan alle country muziek een warm hart toedragen. But last, but not least, aan jullie, het team van CCR, Keep It Country. Zou je een mooi nummer van Vince Gill willen draaien? Natuurlijk doen we dat. The Rock of Your Love, samen met Bonnie Raitt.

Ja, dat waren de True Tones of Steel met Big, Big Love. En dus natuurlijk een heleboel liefde. En ja, intussen zijn Robbie en Monique inmiddels ook aan het luisteren. Daar was de kikker in de keel. En aanvankelijk hadden zij een plaatje aangevraagd. Ja, ik zie hem staan. I've always loved you. In ieder geval, Robbie vroeg die aan voor zijn Monique. Want hij zegt ook, samen gezellig op de bank, zonnetje schijnt nog. En gezellig op de CCR radio. Een nummer van Aaron Watson. I've always loved you.

I've Always Loved You, de klanken van Aaron Watson. Ja, ik hoop niet dat u nog een kater hebt van gisteravond, want het zat er niet echt in. Maar ik heb wel een belangrijke mededeling daaromtrent. Het heeft totaal niks met country te maken, maar mocht u toevallig bij de C1000 komen, die poppetjes die ze daar hebben, die zijn vanaf vandaag omgedoopt in ongeluksvogeltjes. Ja, misschien dat u daar wat aan hebt, maar goed. Johan Heijzelaar, onze huisdichter, vraagt voor Kimmy een nummer van John Denver aan. Mooie titel, For You. En ze heeft mij ge-sms'd en gaat een restaurant beginnen met de leerlingen die ze in praktijk leert kok te worden. Mooi hoor.

Winona Judd, die overtreft haar hier met de al onbekende When I'm Fall in Love. Een nummer wat al dateert uit 1952. Want toen nam Doris Day dat nummer al op Columbia Records. Ja, natuurlijk kent iedereen uit 1956 de good old Nat King Cole met dit hele mooie nummer. Maar de wat jongere luisteraars die herinneren zich de 80e jaren met Rick Astley. Welke dame was daar nou niet verliefd op? En er werd ook nog eens een keer overgedaan. Begin 1993 om precies te zijn. Celine Dion die deed met Clive Griffin. Het blijft een good old song, dit When I'm Fall in Love. Voor al die country lovers. Maar de volgende, ja, dat is ook een nummer met een hele reputatie. Aangevraagd door, gefeliciteerd Petra. Niet Duitsland. Petra aus München. Voor alle luisteraars vraagt zij een nummer aan van Bobby Bear. Uiteraard is het nummer niet van hem origineel. Ook daar zijn heel veel uitvoeringen van. We hebben het over Help Me Make It Through the Night.

Keith Whitley met Tell Laurie I Love Her. Niet te verwarren met Tell Laura I Love Her. Nee, dit is, er ging over een totaal andere dame. Ja, en als u naar het klokje kijkt, ziet u dat het inmiddels 9:10 is. Dus dat betekent dat het de tijd wordt voor het wekelijkse gedicht van onze huisdichter Johan Heizelaar. En die heeft deze week de titel meegekregen: Vlinderrafels. Het leven is net een schaakspel. Soms sta je schaak om daarna jouw kwetsbaarheid schaakmat te zetten, zodat jij weer kunt stralen in je mooie, prachtige en vooral gevoelige gedichten. Ik trek mijn jas aan en ga naar buiten en wandel eindeloos door de regen die valt op de stenen van de straten in de stad. Mijn problemen weg. Hij speelt een liedje op een gouden harp dat mij intens laat luisteren naar jouw fluwelen klanken. Wordt het een romantisch ritme waar ik eindeloos van blijf genieten. En ik verdwijn in jouw glorieus bestaan van de mooiste, betoverende visioenen die ik als vlinderrafels bij elkaar raap. Jouw sensuele en tedervolle rode lippen besturen mijn hart, waar onbegrijpelijke mooie en warme klanken uit blijven komen. Elk land waar ik in gedachten doorheen reis wordt betoverd in een sprookjesachtige omgeving als ik aan jou denk. Ik zie jouw tedere binnenkomst, waar een mysterieus geheim van liefde zich ontnestelt, die jij druppelsgewijs aan mij geeft.

Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke country ballads luister je iedere donderdag van 8 uur tot 11 uur 's avonds naar Moonlight op Crossroads Country Radio.

een heerlijke plaat komt van hun laatste album af, The Long Road Out of Eden. Waren natuurlijk de Eagles met What Do I Do With My Heart. Ja, aan de liefhebbers en volgers van Moonlight heb ik een wat minder vrolijk berichtje voor. Want Moonlight van volgende week, dat is volgende week donderdag de 21ste juni. Die komt helaas te vervallen. Ja, ik moet nog op de website zetten, maar nee, het is als u misschien denkt of in gedachten van als het Nederlands elftal toch nog maar tweede wordt, ja, dan zouden ze volgende week donderdag de kwartfinale spelen. Nee, daar gaat het dus niet om. Ik heb volgende week cursus van mijn werk. We rijden als taxibedrijf met een TX-keurmerk. En ja, daar moet je één keer per jaar een tweetal avonden voor op cursus komen om het een en ander bij te spijken. Is natuurlijk nodig, maar dus ja, net op een woensdag en een donderdagavond. En ik kan en kon daar niet aan onderuit. Dus mijn welgemeende excuses. Eén weetje, geen Moonlight. Wat we wel hebben is nog een aantal hele mooie verzoekjes vanavond. Waaronder die van Miranda. Voor die stoere DJ. Wil ze die hele mooie Dance With Me horen. De live uitvoering van Johnny Reid.

Johnny Reed, Dance With Me. Dankjewel, Miranda. Ja, we hebben natuurlijk nog een aantal verzoekjes. Want we hadden het er straks al over. When I'm Full In Love. En die andere, Help Me Make It Through The Night. Allemaal van die oude nummers die door heel veel artiesten zijn vertolkt. Maar dit verzoekje van Monique voor Robbie, ja, die is ook door meerdere mensen uitgebracht. Zelfs door een zangeresje uit Engeland van destijds 6 à 7 jaar. Volgens mij vorige week nog gedraaid. We hebben het natuurlijk over I Will Always Love You. Die gaan we draaien in de uitvoering van Lee Ann Rimes. Een speciaal plaatje voor mijn allerliefste Robbie. De titel zegt al meer dan genoeg. Oh, niet voor de radio zeggen hoor. Nou, dat is lekker. Ja, dan moet ik de verzoekjes in het vervolg maar even van tevoren eerst even lezen. Sorry hoor. Maar, wat is de mooie dan? De liefde en houden van elkaar. In goede en slechte tijden. Met een lach en een traan.

Voor de lekkerste country ballads en de mooiste gedichten luistert u iedere donderdagavond naar Moonlight bij Crossroads Country Radio.

Aardig lang van Danny Everett, uit Nederland afkomstig, met Trade My Heart. Aanstaande zaterdag is die te aanschouwen in de Witte Hoeve, te Venderij. Alwaar de Terry White Band hun en haar cd-presentatie hebben. Maar de zaal is uitverkocht, dus ga u niet de moeite doen als u nog geen kaarten heeft om daar naartoe te gaan, want... Het is echt helemaal vol. Een 600 man wordt er verwacht. Dus ja, dat gaat hem niet worden. Wel het verzoekje van Johan Hezelaar. En deze is voor ondergetekende, voor DJ André. Gewoon een mooi nummer, zegt hij, van een goede artiest. Ja, dat is Vince Gill zeker, want daar gaat het over. Johan heeft een duet uitgezocht met Reba McEntire. Daar heb ik trouwens nog wel wat leuks over, want deze Reba McEntire, die is morgenavond vanaf 11:55 op het Duitse RTL 2 te zien in een film Tremors. Ein Land der Raketwürmer staat erbij. Een fantasiefilm die dateert uit 1989. Zaterdag 16 juni zendt de Duitse derde SAT vanaf 9:45 een documentaire uit met How Sweet the Sound over de Amerikaanse volklegende en mensenrechtenactiviste Joan Baez uit. Ja. Gaan we toch maar naar Vince luisteren. Samen met Riva. The Heart Won't Lie.

Ah, klanken van de Nederlandse country band Savannah. Met alle dromen, ja. En ook dat was een verzoekje van Johan. En die was speciaal voor Annette, die haar dromen met Reiner deelt. En die zijn ook allemaal uitgekomen. Ja. U heeft het ongetwijfeld kunnen lezen te straks. Waarschijnlijk op Facebook of op MSN. Maar ik was nogal heel laat thuis. Wat resulteerde dat ik vlak voor achter nog moest eten, maar ik was vrij snel in de uitzending. Maar dat heeft wel geresulteerd dat ik hier een hondje heb liggen. Nou ja, hondje. Hij is vrij groot. Zwart. Zijn naam is Dunga. Ja. Maar die ligt met zijn voorpootjes over elkaar en die ligt me zo aan te kijken van, baasje, gaan we nou nog een keer uit of hoe zit dat? Dus ik ga zo een aantal nummers achter elkaar draaien. Een aantal verzoekjes. Dan gaan we met de eerste in ieder geval beginnen. Want Nicky vraagt een nummer aan van Tim McGraw samen met Faith Hill. Like We Never Love It All. En ja, ze zegt erbij is voor een sentimental reason. Nou, daarna krijgen we nog Lionel Richie. Ook aangevraagd door Johan en Ben Steeneke. Aangevraagd door Robbie en Monique voor alle country. Ja, voor de CCR-DJ's om het zo maar te zeggen. En daarna nog een paar mooie nummers. En dan ben ik zometeen weer bij jullie terug.

In het weekend van 24, 25 en 26 augustus 2012 wordt voor de zevende keer het Country en Western Festival Torren gehouden. Ook dit keer heeft de organisatie een gevarieerd programma voor u samengesteld. Op vrijdag 24 augustus treedt voor u op de Terry White Band en Mike Shannon. Op zaterdag 25 augustus zijn dat de Blazing Saddles, Seal, The Little Country Gentlemen, Bennett & Wells en de Not Johnny Cash en Tennessee Four. En op zondag 26 augustus wordt het festival afgesloten door Will Stevens, Doc Atkins, The Music Road Pilots en Texas Twixie. De presentatie beide dagen wordt verzorgd door Rob Georgis. Toegangsprijzen voor het festival zijn in de voorverkoop op vrijdag 8 euro, zaterdag 10 euro, zondag 8 euro en kinderen van 12 tot 16 jaar 5 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Een passepartout voor het festival komt op 23 euro. Aan de kassa zijn de prijzen 2 euro duurder, met uitzondering voor de kinderen.

ik was op de valreep binnen om deze mooie nieuwe song van de Mavericks nog even half voorbij te horen komen. Komt daar van een laatst verschenen EP'tje. Dat is in een mini-album. Als voorloper op het definitieve album, wat rond eind van het jaar gaat uitkomen. En ik draaide Amsterdam Moon. En het EP'tje heet Shoot Up and Ready. De Mavericks, daarvoor hadden we natuurlijk ook een aantal mooie werkjes. Waaronder Reba McEntire hadden we daarvoor Till You Love Me. En daar dan weer voor een nummer van Danny Vera. Althans, hij vertolkte I Was Made For Loving You. En dat werd destijds door Kiss vertolkt in de 70e jaren. En daar dan weer voor was Jewel aan de beurt. Die was helemaal tevreden. Akoestische versie van Satisfy. Ja, en ik heb Ricky van Shelton had ik ook nog klaarstaan met I'm the One.

Ja, u had ze ongetwijfeld herkend natuurlijk. Hier de Judds live met Why Not Me. Ja, wat een feest daar ook. En was een verzoekje van Johan voor Andrea. En hij zegt, blijf mijn lieverd op afstand. En ze heeft nu een vriend in het noorden des lands. Oeh. En Paula, die is ook weer van de partij. En zit weer lekkertjes op de bank. En voor iedereen die luistert, heerlijk uit het gips, zegt ze. Ik kan weer achter de pc zitten om naar jullie te luisteren en verzoekjes aanvragen. En jou te zeggen dat ik weer volop geniet vanavond van al de muziek die voorbij komt. Ik heb zelf ook nog een verzoekje, want haar heb ik nog niet voorbij horen komen. Zou u voor mij Amber Digby willen draaien? En het liefst dan Here I Am Again. Nou, dat doen we natuurlijk met alle liefde. Hier is die voor jou, Paula.

0: oude formatie Venice van de 2 meter sessie met Always live. Aangevraagd door Miranda. Ja, en ik kan je vertellen, Kolonel Hemmetsvoort is met een akoestische cd bezig. En dit nummer wat je zojuist hoorde, die komt daar ook op te staan. Ja, en de Galway Girl. Daar ga ik volgende week vrijdag ook een stukje op meespelen. Gaan de opnames gebeuren bij Hans Venneman thuis. Dus dat belooft allemaal nog wat. En ja, er komen nog een aantal van die mooie akoestische nummers op te staan. Maar goed, Venice was aangevraagd door Miranda. En ik zag mijn collega Hans Boelens ook voorbij komen. En die ga ik natuurlijk zaterdag zien in de Witte Hoeve. Ja Hans, ik ben er ook, dus we nemen er een. En jij vroeg of ik de Texas Tornadoes, of ik die wilde draaien voor alle luisteraars. En dan bij voorkeur de live versie van Before the Next Teardrops Falls. Nummer waar Freddy Vender natuurlijk furoren meegemaakt heeft. Nou, ik heb hem hier klaarstaan natuurlijk. Speciaal voor jou en voor al die andere luisteraars.
1: If he brings you happiness,

Ja, en dat waren de Texas Tornadoes. En toen had ik door de drukte op de chat geen nummer klaarstaan. En dat is niet zo netjes natuurlijk, maar ja. Dus daar gaan we even ietsje een beetje afkappen. En luister naar Mandy Burnett met de Dream Lover.

klanken van Mark Chestnut, She's Never Got Me Over You. Brengt ons bij een verzoekje van Paula. En dat is verzoekjes voor Alfa, als ik dat goed zeg, of Alpa. Omdat we dit nummer zo gaaf vinden. En André, jij bent een topper. Bedankt voor een hele fijne avond die je ons weer bezorgd hebt. Knuffels, dankjewel. Hier zijn Amber Digby en Justin Trevino met That's Make the Two of Us.

Ja, nummer van de Bee Gees, maar die toch als country ballad betiteld staat. Don't Forget to Remember. Is ook uit, of gezongen door Waylon Jennings. En ja, we hadden er nog zo een. Ollie Austin heeft hem ook gezongen. Daniel O'Donnell. Maar goed, Daniel die zingt allemaal covers. Ja, en onlangs is Robin nog van ons heen gegaan. Ja. Nou is er nog maar één van die Bee Gees over. Alleen de oudste, Barry Gibb. Daarvoor Amber Digby met Justin Trevino. Met Take Me, That Makes the Two of Us. En we gaan nog één verzoekje doen uit het lijstje van Johan. En dat is een Nederlandstalige. Van Sandra van Rijs. Ik Wil Jou heeft de titel van de plaat. En Johan vroeg die aan voor Ria. De titel zegt meer dan genoeg.

Ja, komt af van haar album Puur, die inmiddels alweer, dat is alweer 2 jaar geleden onderhand uitkwam. Ja, het was ergens september 2010. Ja, daar waren we met de club van Crossroads Country Radio, de CD-presentatie van dit album, te gast bij Sandra van Rijs. Ja, en wie op 73-jarige leeftijd ook nog even een album uitgebracht heeft, is Don Williams. Een album onder de titel And So It Goes. Daar staan een 10-tal nummers op. Daarvan ga ik draaien de track Heart of Hearts.

Ja, zo zitten we vlak voor de klok van 11 en ligt de laatste plaat erop. Zijn naam is Johnny Reed en hij gaat zingen

Ja, de klanken van de eindtune. Rounding the Cape. Brengt ons aan het einde van deze Moonlight van deze donderdag, de 14e juni 2012. Ik bedank u allen voor het luisteren en hoop dat u een goede nachtrust heeft. En ja, aanstaande zondag zijn we er natuurlijk wel met een aangepaste jukebox. In verband met de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Wat toch nog een minimaal kansje heeft. Ja, wel ABN praten. Ik heb er niet veel geloof in, maar we gaan het zien. En in ieder geval ben ik er wel, maar in een wat mindere mate. Maar dat merkt u zondag vanzelf wel. U kunt gewoon verzoekjes aanvragen, mocht u niet naar het voetballen krijgen. Die worden gewoon lekker gedraaid, met presentatie. Maar 5-on-5 of zo, iets in die trant. Volgende week donderdag, met een nieuw Moonlight. Ik heb het u verteld, ben ik er niet, dan heb ik echt cursus. En ja, dan die week erop op zondag weer. Ik zou zeggen, slaap lekker, maak er een goed weekend van. En misschien zie ik u aanstaande zaterdag wel in Venray in de Witte Hoeve, als uw kaarten gereserveerd heeft. Ik zou zeggen, tot dan en welterusten. Oh ja, en voor het slapen gaan.

lust naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: God bless you, George. Thank you, folks.
1: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek ben u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.